Vader, ons kom in die naam van Jesus na U toe vanoggend, Here, dankie. Dankie dat ons op U wakker maak lysie was vanoggend. Dankie, Here, dat U aan ons gedink het. Ek bid vanoggend, Vader, dat wat alles hier gebeur, Here, tot eer van U die Here sal wees. Dat, Here, U die middelpunt is van alles, Here. Ek bid vanoggend, liewe Vader, dat U met een en elke luisteraar sal wees vanoggend, Here. Here, kom en ontmoet elkeen van hulle by die punt van hulle behoeftes vanoggend in die naam van Jesus. Ek bid vanmôre, Here, gaan voor ons uit, behoed en bewaar ons en laat U wil geskied in Jesus naam. Amen.

Carl Care 2-Weesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoerende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Xay, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkers Pensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Ons het met haar teerverneem van die heengang van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van 1FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpijlhof Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpijlhof en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Goeiemôre, goeiemôre Julie. Lieflike dag hier in George. Windjie wei, maar ons is deurgedra, hè. Ek wil net vir jou vra of jy nie vir my wil speel van Dolly Parton. She's a woman, she's a eagle when she flies. Want dit sê ek hoor vanoggend sy het op 80-jarige ouderdom gesterwe. En ek wil net eerbied aan haar gee met daardie lied, hè. Jy moet een mooie dag hê, jy moet een prachtige dag hê, liefde vir jou, kom met seëning en goedheid en guns oor jou lewe. Bye bye, Edith!
1: Goeiemôre Queen, goeiemôre aan allemaal wat my stem kan hoor. Queen, ek wil net daar geluk sê aan Anitje Helling, dis vandag haar viering van haar geboortedag, Antinitje, geluk op die verjaardag. Môre weer eens, Queen, wie die beste raad wat ek nog gekry het? Ek het al baie raad gekry, gebruik, maar dit het nie gehelp. Iemand het vir my gesê, ek moet daar lamensies vat, en dan moet ek het met melk, ek kan het met water opdrink. Ek het het gedoen, en jy sal nie wil glo nie, dit het gehelp. Die pijn is weg, ek voel stukke beter, Elise Kamfer van Oudtshoorn.
2: Good morning. My mother always told me that whenever we went out, she always asked us, do you have your torch with you? By that she meant, let your light always shine wherever you go. She also said, do not take it for granted. Whatever you have, that's blessings from the Lord, and thank Him for each blessing. It's Bernice, 082-679-3692. God bless.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Let us now take for the gemeenskap.
1: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, colour your world with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical causes. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is daar interkerkelike vroubyeenkomste om 3 uur. Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30. Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
2: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Tannie Poppies, duisgemaak.
3: Uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kakkie Piering en Pieringweg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line, finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084 773 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
0: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. And in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
5: Hi Jolene, jammer vir dit, my phone het begin aan my toe ek die voice note maak, maar ja, die beste raad wat ek nog sal sê gekry het is, moet nooit iets besluit of iets doen, sonder dat jy dit eers voor onze Hemelse Vader neergelê het nie. Dit kom van Rochelle Kamp van Huisna.

Is die kwa-munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Tusong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshoek Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF, Staatwerkers Pensioenfonds, gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

right, Fresh Funky and New. Very good afternoon and welcome back. It's just gone 25 minutes past the hour. Goodness, man. Just about to hit 26, all right? Yes, 26 minutes past the hour of, 12 o'clock. It is midday. Yeah, it's time for the midday connection, all right? We hit it off perfectly this afternoon with, the start of that brilliant radio. That radio piece, yeah, I would call it a piece, a drama, loving it, and it's getting hot, it's getting absolutely hot, yeah, things are heating up in that vehicle, I would say, the whole team is starting to find one another, yes, hulle begin mekaar nou lekker, begin mekaar te vertrouw, mekaar te leer ken en so meer, nee, welkom, nou ja, ons radiodrama, natuurlijk getiteld, Die Sonskynpad. Ja, plein geskakel, morgen maak ons weer so, net hier op jou gunsteling radio, Eden FM. Nou, dit is tyd vir die Midday Connection, 060-505-05-2693. Dit is natuurlijk die nommer hier in die atelier, waar jy saam met ons kan gesels, nee. En daar positieve boodskapie vandag, gaan ek sommer in Afrikaans vir jou doen vandag, nee. Die lekker interessante boodskapie, ja, te midde van al die nuus wat ons ontvang het, ja, met die ingaan van Dolly Parton, ja, tragies, nee. Niemlik so tragies, maar is hartseer, ja, vir aller goeie kunstenaar gewees zijn. Nee? Maar ons positieve boodschap is voor vanochtend of voor vandag is, nee, jy hoef nie vandag al die antwoorden te heen, nee. Vat het een drie op een slag, nee. Vertrouw die proces en doe elk, doe selfs klein vordering, so steeds vordering, nee. So moet nie jou reis met iemand anders in vergelijk, nee. Jou tyd, jou pad en jou story is absoluut uniek. So hou aan, glo in jouself en jy is sterker as wat jy gedink het, nee? En daar lê nog mooie dinge vir jou. So maak hierdie middag herinneringe dat jy genoeg is, nee? En weet dat jy genoeg is, ja, jy kan dit doen, man. En môre bring nuwe moontlikhede. Ja, beslis. Môre bring nuwe moontlikhede. So ons maak ons gereed dan vir 'n musiekbreek en dan kom ons terug net hierna, net hier op jou stem in die hart van die paradys.

0: It's a couple of minutes away from it being, 10 to the hour. It's 11 minutes away from it being 1 o'clock. Yes, right here on the Midday Connection. Love in the Dark. Ah, love this song, yes. It just creates a vibe to it, Yes, it truly does. On the number in studio is 060-505-2693. I'm waiting on you just to let me know what that piece of advice is that you received, all right? Yes. Let me know on 060-505-2693. That is the magic number, 060-505-2693. Don't forget to put your name in front, when you do send that WhatsApp. Inifim, hello.
1: Hello, Sebas.
0: Hello, Moms.
1: I'm Haskakel and Leestal Lekker.
0: Hmm.
1: En dan wil ik weer bij je geluk zeggen, stukje Hans. Je kan weer bedouwen wat de dag, ja.
0: Yes.
1: Ik hoop bij je dag al geniet zo ver.
0: Ja.
1: Nou wil ik bij je sterkte zijn aan Anna Witboy in die hospitaal met haar oogoperatie.
0: Mm-hmm.
1: Bij je sterkte.
0: Ja.
1: En ik hoop dat hij komt om een gauw huis toe.
0: Ja.
1: En dat komt het liefde van Auntie Ma van Welbedaag.
0: Dankie. Ja, nee, bij dank Auntie Ma met al die liefde wat die stier daar aan die pad van Welbedaag. Nee? Nou Auntie Ma, jy moet van my ook nog sê, wat is die advies wat u gekreed, hy raad dat u gekreed. Deel het saam met ons 060-505-2693. Dan groet ek sommer daar, oom boy, Unicali Club, oom boy. Hartelijk goeiemiddag aan jou groote. Hy is 'n bietjie stil, jong. Nog niks gehoor van jou nie. Nog laatst gehoor toe jy die hospitaal uit ontslaan was, broeder. Nou ja, kom ons gaan dan nou vandag vir 'n advertensie breek en die maak sal wil hoor. Hoe gaan het daar met die groote, jong, lang laatst gehoor van die groot man. Dat is nou oom boy hier in Calisdorp. Ja, nee, wat? Dat is blad ons hoor, broeder. Ons wil hoor, hoe gaan dit met jou, nee? 060-505-2693. It's all happening right here on the Midday Connection.

0: Ja, nee, wat. Hartelijk goedemiddag aan jou, Bas. Zeg hier die boodschap van mij, nee. Ja, nee, wat. Kijk, als we die zaak lekker warm maken, zei iemand die van mijn jong. Je neemt van mij lauw. Yes.
1: Allemaal erbij, een mooi ingeziende dag hier.
0: Ja, ja.
1: Dan wil ik met Hanna, wat wil je bij je stichter zijn? Daar in het hospitaal, ik denk aan haar. Zij moet gauw gezond worden. Ik kom nu met bij je liefde van Katrina van Pol. Sebastian, jij moet naar bij je mooie dag daar in het atelier.
0: Hey, dankie dan, Katrina Alipad van Vol moet ons waarderen, jou vriendin, ons waarderen, jou middag, sê Sebastian. Verjaarsdag wensen aan my ou boete Adam Jacobs, nee, daar in Parkstraat, Levalia, ja. Ja, nee, wat, ons kom uit die era van Youth Crusaders en die Gospel Band, jong. Nou ja, baie dankie dan, jou groot vriend Johannes. Hy sê my, Sebastian, ek is ingeskakeld, broeder, hier van die werk af. Ja, nee, wat, hier Alipad van die prachtige stad met alle redes. Nou ja, jy kan natuurlijk Jonas Tina 060505-2693 en dit is een lekker saak daar hier in die achtergrond, jong. Ja, nee, kijk, die saak wat jy soms so voelig geraak, jong. Oh, ja, nee, wat. Kreeg soms miskols ook, jy jong. Hier in FM, hallo, hoe gaat dit daar?
2: Goeiemorgen, meneer.
0: Pikkel.
2: Sebas.
0: Wat is die groot Pikkel?
2: Pikkel is aan beskakel. En ek moet sê, ek geniet jou.
0: Baie dankie, Pikkel.
2: Mooi middag, verder, my.
0: Oh, ja, nee, Pikkel, ek wil weet, wat is die stukje raad wat jy graag ontvang het, ek wil hê jy moet hom deelsaam met ons nee. Wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het? Pikkel, stuur vir my boodskap 060-505-2693. Ja, nee, wat ek wacht vir jou ook, daar aan die pad van volmoed, Katrina, ek wil weet, wat is die stukkie raad wat jy ook ontvang het, nee, stuur die stukkie raad vir ons 060-505-2693 nee, vir my, hallo.
3: Ja,
0: hey.
3: Sebastian, hy noem het iets, laat die man denk aan om sakkie, om leed om sakkie,
0: Ja, nee, wat kijk, daar is om sakkie sy sake gewees, daar, broeder. Daar was om sakkie sy sake, daar. Christina Willemse sê vir my, die beste raadse bas, wat ek ontvang het ooit. Ho, as jy nie kan hardloop nie, stap. En as jy nie kan meer kan nie, dan krimp jy. As dit kom spartel om weer op te staan, maar moet nooit ophou nie. En bly leen nie. Ja, nee, baie waar. Dis een goeie eniekie daar. I love it, you know, I love it. That was a brilliant one. Good stuff. Now that's what I'm talking about. I'm waiting on that message. Kom aan, stuur vir ons die raakie. Ek wil graag hoor wat sê jy, ne? Ja, net hier op die WhatsApp line 060-505-2693. Oh, die Suid-Kaap gaan nou beginne wakker skrik nou, jong. Ek wacht vir die antwoord, jong. 060-505-2693. Pikkel, wat sê jy, broeder?
2: Sebastian, ek kan nou vir jou sê, as ek om jy nie stikkies van raad, maar die beste een wat ek kreeg en wat my radikaal verander het, was die sê met my sê, ek had een tijd, ek wil graag mense goedjes gedeel het, want daar wat die skoen ook dat sien nie.
0: Ja, ja.
2: Nou hoor weer jy, maar Piet, Paul en Klaas en sê die stem, ga naar die Heere toe. Dat was die beste plome. Ek had daar eigenlijk gekregen dat ik daar weggekomen veranderd.
0: Ja. Prachtig, Pikkel. Prachtig, Pikkel.
2: Ik had stem met gezicht gaan. Ik ga toen naar de Heere toe.
0: Ja, nee.
2: En beslis je met Liane daar weg.
0: Ja, nee, baie waar, broeder.
2: Die beste raad. Dank je.
0: Baie dankie, Pikkel. Mooi dag vir jou, my broeder. Now, that is how we do it, you know. That is how we do it. I want that piece of advice. Please share that piece of advice with us before we go for the news headlines in English. In FM, hello.
4: Goeiemiddag, Sebastian. Goeiemiddag, yes. Alle Eden FM luisteraars. Ja, ek is ek van papa hier by die Rosemoordien Centrum. Die groen dakkie soos ons dat ken. Ja, een van ons inwoners het vanoggend gesterf, Desmond Lawrence.
0: Ja, ons innige meegevoel daar, mama.
4: En ek wil net vir sy vroukie sê, Hillary, dat ons voel die pyn saam met haar. Ons dra haar op in gebed. Ja, gebed ja. Sal haar sterk hou. En al ons inwoners gee ons innige meegevoel aan jou, sister Hillary.
0: Ja,
4: dit is baie hartseer, nee, maar jy moet sterk wees, sterk staan en vol moed wees, ja. Sowel as die kinders, jylle moet jylle mama baie mooi op jylle hande dra, nee. Ons dink aan jou mama, Baie dankie, my inwoners hier, hallo, goeiemiddag.
0: Hallo, goeiemiddag hier by die dienscentrum, né? En Rosemo, baie dankie daar, sister, vir die prachtige woord daar, en dan nog een tydelike bietjie bemoediging ook daar, né? Nou kom ons sluit dan aan by die nuushoogtepunt in Engels.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kamies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n spesiale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Thank you, Sanaz Gulwal, for the 3 o'clock news, weather and financial indicators in Isikhosa.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
2: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
3: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
6: Car Service City.
7: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
8: Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal, die Departement van Binnelandse Sake en GEPF, Staatwerkers Pensioenfonds, gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

Ons het met haar teer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kamies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

Ja, moet nie vergeet om jou best piece of advice, jou beste raad wat jy ooit al ontvang het, jou beste advies wat jy ooit al ontvang het. Stuur dit vir my deur na 060-525-2693, maar sit ook jou naam by. Hier ek jou ook ontvang daar van Mr. Alexander, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Hier is Mr. Mario by die padverkeersbeslag.

0: Ja, dit is jou vir die toere hier van 5. Jy is ingehaken en geskakel op Eden FM, jou stem in die paradijs. En ek is nou bevoorreg om vir Keith Keenan present op die lijn te hee. Hartlik goeie middag, Keith. Hoe gaan dit?
1: Dit gaan goed in jou.
0: Lekker man, lekker, lekker. Weet jy net, die vraag van hoe gaan dit, het eindelijk vir my persoonlik het dit baie, baie dieper betekenis, want die saak waarmee jy bezig is, nee, wil een mens graag weet, hoe gaat dit? Maar voordat ons daarby kom, Keith, ek wil graag weet nou, dit is die eerste keer wat ek nou met jou contact maak. Vertel ons net so'n bietjie in kort, voordat ons by jou project kom waarmee jy bezig is, wie is Keith? Van waar gehaas jy, waar gebore en so'n bietjie meer?
1: Ja, Keith, Keenan present is oorspronkelijk van Makassar. Ja, ek is 30 jaar daar geblei, 30 jaar en ouwe versteed daar die kant. Maar ek is nog so tans 4 jaar, as ek nou in Stellenbosch woonachtig. Ek is maar betrokken daar so by sokker, as my dorp van sokker, meeste van die tyd.
0: Yes.
1: En as ek ook bezig het ek gespeel, nou die afloop van 4 seizoenen, ek gespeel ook rugby.
0: Ja.
1: So, dan het ek nog nie voltijdse werk wat ek ook doen.
0: Ja, so jy is een man wat vele, vele baiekies aantrek en is lekker om, om bezig te wees. Jou mens het altijd gesê, dat hou mens in die kwaadheid.
1: Dat is
0: ja. Nou Keith, kom ons praat gauw wat oor die saak van jou. Weet jy net, toe Jason Stanley my nou vroeger contact om vir my te vraag of ek met jou wil gesels nie en ek kyk na wat hy vir my deur gestuur het. En ek deel het gauw flissies met die luisteraars en dan kan jy net een bietjie meer vleis aansit. As Keith present, hy is die founder of Run for Wings. Kom ons stop net gauw daar, initiative en Run for Wings hap. Praat met ons oor Run for Wings. Wie en wat is Run for Wings?
1: So 3 jaar terug, omdat ek moest nou sportief actief is.
0: Ja.
1: Ek moest nou maar, my tijdens ek afwas, ek moest altijd maar so draf van vader hier die dorp en so aan te. En toe een dag het ek voor social media post afgekom wat een damekie basically die mensen tellen om te sê, doen 100 kilometers van de 10 dag.
0: Ja.
1: En dit was omtrent, dit was een august maand, een vroege maand. En ek sê van my vrienden, ek kreeg een dag toen, oké, ek begin het doen dat met dit, ek gaan die ding begin doen en niks weer, ek moet begin.
0: Ja.
1: Met die challenge.
0: Mm-hmm.
1: En die dame, ek sê van vrienden mannen, omdat het moest nou een vroege maand, het is in augustus, kom ons hardloop op finatere boekies. En die mannen denk ook, mannen klink een beetje zo'n kwijtere
0: van
1: die idee. Maar laat hem die wel uitbrei en wat achtergrond is, hoe kom ik dit sê, is toetelen wel achterna en meer hulle stem saam.
0: Ja.
1: En dat is basically waar ons begin het met Run for Wings. En ik hoorde Run for Wings. En ons beginnen, en ek het beginnen die elke dag zo'n 10 kilometer gedoen. Van de 10 dames op basis. Om genetere boekjes in te samen voor de jong dames
0: ja.
1: Op scholen, hoor en laar scholen. En dat is basically waar die Run for Wings vanaf, waar het ontstaan het einde van de dag.
0: Wauw. En Keith, jy sal met my saamstem dat die sanitaire doekies, dat het rechtig waar een groot impak op onze jong dames, op onze kinders. Ek bedoel, daar is gevalle waar leerders as gevolg van sanitaire doekies nie school toe gaan nie, hulle is afwezig en daar is toch een klomp ander goed wat daarmee gepaard gaan en ek wil sommer in die staanspoor uit, maar voordat ons nou verder praat wil ek vir jou net salieer vir daar die initiatief baie dankie dat en vir ook vir die ander manne wat ingestem het vir hierdie project, maar nou praat ons van Running to George en ek sien hier so die route is uiteengesit. Dag 1, Stellenbosch to Caledon. Waar is ons nou?
1: Ons is nou in dag 3.
0: Hmm.
1: Ons is vanochtend weggetrek het zo'n dame tot het Ribbesdal.
0: Ja, dat is 84 kilometer.
1: Ja, ons is zo'n 10 kilometer terug hier aangekom. Ik moet zeggen dat het was gister en vandag meer. Dat niemand het te verspiel maakt.
0: Wow.
1: Die bouwde op en af. Ja. Wow. Hij het ons klaargemaakt rechter was. Ja.
0: Kief, wacht. Ek moet jou nou baie mooi verstaan nou, jong. Ek wil net my kop rondom die saak kry. So, dag 1 het julle gehardloop vanaf Stellenbosch tot en met Caledon. Ja.
1: Dat nou, is correct.
0: Dat is 90 kilometer.
1: Yes.
0: Ja. En dag 2, is dag 2 soos in die dag daarna?
1: Yes, ons elke dag. Ons vandag is de hele dag woensdag. Ons het van Caledon afgestig gehardloop tot Zwellendam.
0: Mhm.
1: Yes. En dag 2
0: was dag 2 geweest, ja. So dag 3 is vandag, dit is door Swellendam tot en met Riversdal, 84 kilometer. Wow, wow. En hoe voel die lichaam op hierdie stadium?
1: Jo, die lichaam is basically, wat amazing is, ons voel basically boegie.
0: Ja.
1: Maar jou, soos jou boobene, en jou kuit op en raak net, is net een bietjie seer,
0: ja.
1: Op die oomblik.
0: Ja, ja.
1: Maar wat ons normally maak voor ons, ons dag afeindig, een cool down ons maar nou, en dan spang ons ons, dan spang ons nou in een ijsbad, net om ons spieren te ontspan.
0: Ja.
1: En dan vat daarna, wat is maar nou, achterna, of supplement, of magnesium en so aan, te yes. Spieren, ter licht, dier en nacht, so wat die vir die next dag kan recht kan wees.
0: Recht kan wees, ja. Nou Keith, as jy nou praat van ons, hoe groot is die span en wie is die ander manne?
1: So basically, ons is drie ouwens wat saam haalkloot, dat is Colin Roberts en dat is Rivaldo.
0: Ja.
1: So, ons is drie ouwens, Rivaldo is basically, is in Afrikaans 800 meter, so hy is nou, hy is ook een jong man nog, maar hy het ook die jaar gesê, hy gaan gewoon join, so hy is ook saam met ons baas,
0: ja.
1: So ons is drie wat haalkloot.
0: Ja. En as jy nou moet sê, as jy net vir ons een idee kan gee van die impak wat, dat wat jy mee bezig is, het dit enigszins groot suksesse al afgewerk al?
1: Dat is rechtig waar, want elke ochend toer ons dorpie verlaat, dan gaan ten poppels in die school, soos as die Kelleden gewees, Swartberg Hoorschool, dit is die naastraggever van die peredoekies, en wat jullie amazing gewees het, door daar staan en wacht nou vir die secretarisse, vir die onderwijzer, wat is nogal jou op,
0: ja.
1: Kom die dametje as jy by die kantoor, by die secretaris en sy vraag, as jy natuur doek, en dit is buiten vir my, een riem onder die hart te kon, so hy, en baie keer gevallen is dat by die skole geen senatuur doek is vir een jong dame nie.
0: Ja.
1: En dis hoe kom ek, dis hoe my focuspunt is na ons laar en hoogskole, van die ding begin by die laar skole, maar hier gegaat, sit ek begin die kinders ook maar nou, hulle maanstom ding te kry, verstaan, so.
0: Ja.
1: Die dames, so, dis hoe kom ek dit een riem onder die hart is, om altijd te sien, dat as en daarom, en ons kan ook by, ja, ook
0: ja.
1: Ons kan ook die nasie gee om het een bykie die succes bykie neer te maak by einde van die dag.
0: Ek deel ook graag samen die luisteraars hier op julle bemarkingsmateriaal Running with Purpose, Collecting Sanitary Pads for Girls in Need Along the Way. Together we can bring dignity, hope and change. En dit is inderdaad wat gebeur.
1: Ja, dis correct.
0: Daar sê. Keith, hier is daar nou besighede, hier is individue, hier is mense wat ook graag betrokke wil raak. Is daar enigszins een manier hoe mense ook betrokke kan raak?
1: So basis wat hulle kan maak ons, ons het een Facebook page, ons het een TikTok page, en ook een Instagram page, waar mense kan contact maak, of waar kan persoonlijk met ons in contact kom ook.
0: Ja, kan jy met ons deel? Waar kan mense vir julle kry? Kom ons praat eers oor die Facebookblad.
1: Ja, so die Facebookblad kan jy basis net sê Run for Wheels Hub.
0: Right.
1: Kan link antik, hy sal van sjaap op of ja. Google sjaap. Hy sal op op basis, dan sal hy sien dis ons. Dan sit ook, moes man nou TikTok, precies sjaapde naam, wat is gebruik. Op al drills platform gebruik, is die sjaapde naam.
0: Die sjaapde naam, ja. En as daar ander besigheidsvernote, stakeholders wat ook betrokke is?
1: Ja, daar is een hele paar wat hier samen ons gedreunie het. My company is hier wat ek voor werk, Wellness Warehouse.
0: Ja.
1: En ek goede korte wezen gehad. So het er uitgesoord met supplements. Ons kost
0: yes.
1: En weken hulle uitsorteer. En so ook point is in Kilgrafier, wat ook drop-off point is, wat sanitaire bekies, wat ook die weken wat ons gebruik ook geservice gediend het. Dan het spaar wel gevonden, ook wat voor ons jaalt, dan is het spaar gerabouw wat ons gejaalt het, dan is het over de overweer hotel in Stellenbosch,
0: ja.
1: Wat ook voor ons gejaalt het, met running gear, en dat is ook Zoma, is ook een well-known brand Zoma, dat was een dikkie gespond, dus dat is, ja, daar is gewoon stel dat ons bicycle ons aangevat het,
0: ja.
1: En ons samot zo in die basis.
0: Dat is baie goed om te hoor, want Keith, dat is baie goed om te hoor. En dan sien ek hier is ook een contactnummer, Keith, kan ons dit ook deel samen die luisteraars?
1: Dis correct.
0: So die contactnummerkie is 074-406-7625 of jylle kan ook skakel vir 065-124-0377. Ek sal ek ook vir die luisteraars gee. En dan, morgen, kom ons praat oor morgen, hoe lyk morgen met die genade van die Here?
1: So môre gaan ons vertrek uit Gravendal tot op Mosselbaai. Dat is die punt waar ons gaan by mekaar kom en basically daar gaan slaap en daar by Aartiga 4. Ons gaan daar ons daar ingeboek so ons al daar kan wees.
0: Ja. So ja, ons Mosselbaai luisteraars, asseblief toch gaan en laat die manne thuis voel, welkom hulle. En Vrydag sê ek, is dit Mosselbaai, George, ek sien die einde kies daarom een bykie korter. Hy is 52 kilometer.
1: Ja, dit is correct. Ja. Daar is hy, eindig ons vandaan in Soortsen, ja.
0: Daar is hy. Nou weet jy wat,
1: en ons gaat, net in buitenvoet, ons gaan ook, doordag, van morgen, in Mosselbaai, by, ding by Sassel, Wolfsburg of Brussels something, you know,
0: Sobras. Ja.
1: Ja, ons van horen daar zo wees, ja, toespraak is wel die kinder te geven en ook oorhandig om senatoren te kies, ja.
0: Wow. My broer, ja, alle sterkte vir julle, dit is net af waar, een groot project waarmee julle bezig is, en ek geloof dat daar nog ander bezighede gaan wees wat gaan inkoop, alle sterkte vir julle. Weet jy wat, nee? Ek kan ook tot in George hardloop, want dan moet het so 2 kilometer buiten kan George wees. Want jylle hardloop, 429 kilometer. Wow. Dis amazing.
1: Ja.
0: Baie sterkte, Keith. Jy in die span.
1: Baie dankie, wat die heel
0: was. Nou, ek speel in die achtergrond, speel ek so'n stukkie langarm, want jy is natuurlijk een man van lang asem. Of kan jy so'n bietjie langarm ook, Keith?
1: Nee, ongelukkig nou nie, ek is nie goed in hy.
0: Jou arms is te kort, maar jou bede is sterk genoeg. Keith, mooi blij my boete.
1: Hey, dankie.
0: Daar sy, goed gaan. Bye bye. Ja, dit was 'n lekker geselsie, Sabit. Keith, present day is daarvan Run Full Wings en die project waarmee hy besig is, is om sanitaire doekies in te samel vir jong dames. Alle sterkte. So ons Mosselbaai luisteraars, kyk uit vir die manne, hulle is bore, hulle vertrek vanaf Riversdal morgenoggend en dan eindig hulle op in Mosselbaai. Vrydag is dit vanaf Mosselbaai tot en met George. Altesaam 429 kilometer uit Stellenbosch. Manne, dit wil gedoen wees. Njarrr!

0: Want dit daad na, daar stag jy, oh, op sy beste leeuw sy heer. When I need you. Ja, kom, ek gaan maar terug, langer om toe. Ja. Ai. Lekker. Tjekkie maar. Kom even vast. Oh. Ek kom nou so'n stukkie rasper in my uit. Tjekkie maar. Oh. Kom, ek moet ek liefst wat wat doen.
1: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slechts R100 elk. King Bloom vir mans, verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe, balanceer hormone en verhoog bui en selfvertrouwe. Luna Bloom ondersteun vroulike vaarsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons product of word een verspreider en sluit aan by een 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van een wereldwye vinnig groeiende industrie met een eenmalige beginbelegging van slechts R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekomst te bou is vandag.
2: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Wat zei je nou, Kevoeks? Wat zei je nou, papa?
1: Ja, nee, Paula, er is niks lekkerder als lekker muziek en lekker mensen. Ons is ons lekker mensen,
0: Ons is lekker Paula, mensen, man.
1: Ja, Paula, ik is sterk op paradijs toe, Ik kan niet laat bij de huis aankomen, ik mag niet laat bij de huis aankomen, Paula. Maar ja, allemaal met een lieflijke eindje.
0: Kevoeks is op pad. Wanneer laatst was ze hier?

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale rouwdiens op maandag 24 augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpijlhof Oudtshoorn, op donderdag aan 27 augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nicolaas Katholieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpijlhof en om 11 uur by die Sint Nicolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkers Pensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: Shoo. Dis nou baie mooi Engelse woord, mesmerized. I was mesmerized. Dis is regtig baie pragtig. Dorothy. Sê vir my, jy was by St. Mary's, nou ek, as ek aan St. Mary's ding, dan denk ek aan die kunste, nee, hulle het ons ballet
1: ja,
0: en muziek,
1: en goed gaan daar, jong. Ek het muziek by St. Mary's gedoen, en ook, dit was eindelijk my droom om klavierlese te doen.
0: Ja, ja.
1: Maar die tyd kon my ouwers, het moest nog nie bekostig nie, toet ek maar liever blokvleeslese geneem, en dan het aangesluit by die schoolkoor, so, ja. Arts is in my bloed.
0: Het is in jou bloed, maar jy speciaal van, die bleem is in Parkdien, nie?
1: Ja.
0: Van Parkdien af ek kom, St. Mary's toe.
1: Yes.
0: Gestap.
1: Kijk, ons was katholiek die jare.
0: Oké. Okay.
1: So, dat was basis in ons huis verpligtend om in een katholieke school te wees. Maar, die tyd een bus gerei om tof, ek weet die.
0: Ja, baie om tof Miller.
1: Om tof, yes.
0: Ja, nee, ken, ek het geweet.
1: Om tof het altijd voor ons liedjes ook gesing terwijl ons rei.
0: Ja, is so, dat, het hem tof, ja, ek het geweet, hy kan sing, he.
1: Nee, hy kan nie.
0: maar, ja, nee, maar
1: hy
0: is allemaal sy recht om te sing.
1: Hy het ons geëntertein, om tof was een baie dierbare mens.
0: Hy was.
1: Ja, hy was een baie, baie goeie mens, en hy het een groot liefde vir kinders gehad. So ek sal sê, hy is een van die grootste herinneringe, en mooiste herinneringe, van my schooljare by St. Mary's.
0: Sure, en selfs ook een inspiratie seker vir jou sangloopbaan. Ja, was daar ander wat een inspiratie was? By St. Mary's nou?
1: Wel, my muziekjuffrou.
0: Wie was sy? Kan jy haar naam onthou?
1: Ek kan nie haar naam onthou nie. Maar, dit was net lekker.
0: Sy het vir jou lis in die,
1: ja.
0: Die muziek in die passie van muziek.
1: Ek het altijd uitgesien daarna.
0: Het iemand uit het veel gesê, hoor jy so, jy sing baie mooi.
1: Ja, ek denk het was onze muziekjuffrou. Daar was amper soos een, nie competitie nie, maar daar was een meisiekie. Ek denk haar naam was Jolandi. Jolandi het baie goed gesing en sy het altyd die voorsang beerd gekry. Jolandi het destijds deelgeneem ook aan supersterre.
0: Jy praat van Jolandi Prins.
1: Yes,
0: ja,
1: Jolandi Prins. Sy was altyd die enekie wat voorgesing het. So. Dan sing ons vir haar backup. Maar dit was fun.
0: Ja,
1: net
0: natuurlijk.
1: Net om op een klein ouderdom jou talent te ontdek en te kan weet in wat richting jy moet beweeg.
0: Ja.
1: Verlede jaar was oor my geprofiteer dat ek international stages en shows en concerts gaan reel en ek sien dat die jare die jaar dat in vervulling bring vir my is vir my een voorreg om ander talente te scout en ander te help hulle talente develop.
0: Wat my betref kan jy self ook op by stage staan, jy weet, want jou stem is internationaal. Wil jy nie het laatst voor ons ook sing, ek het nog gesien verlede week. Ek denk het was satterig, nee?
1: Yes.
0: Toe sing jy At Last. Dit was baie mooi, hoor.
1: Ok, dit is een liefdesliekie wat ek natuurlijk, al die van my man gesing het.
0: At Last, man. Die soorde goud luisteraars, hulle sal hy lied ken.